Nzueni todo nde bo ikoyoka watosuni bukeni. Na bukeni kwawe kebe watosuna ibaweni yede savan nufen.